0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Every second.
3: Christina.

0: veilig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Lazarus, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarus is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarus is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarus heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarus 015 75 64 91.
1: Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Demo? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Christina, more music.

beste en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look. Christina. Come on.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
4: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
3: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op grootscherm.
5: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
6: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
7: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
3: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een vijftigtal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van Play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Christina Nieuws.
1: We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
2: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en ze heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
1: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
3: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko, offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin, Tresoldi eigenlijk ook, Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
1: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
4: Kijk, wat een feest. Prachtig, hè? Samen met de zon beleven.
5: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
6: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
1: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

Babette en Maxime met Hoe dan ook. Ik heb ontdekt dat andere mensen toch ook wel ellendige uitstellers zijn. Ik ben duidelijk niet alleen. Daar hebben we het straks over. En ook over controlefreaks.

Die to Remember. Gisteren werd het tegen de avond alleen maar warmer en zonniger. Dus ik moest zelfs daar al een beetje aan wennen. Als dat een voorbode is voor de volgende dagen, we gaan er hete nachten aankomen. Goedemorgen, het is gewoonweg vrijdagochtend, beste vrienden. Ik ben Wim Corneli. Tot 9:00 maak ik je wakker hier bij Christina. Richting een heet weekend.

0: Laat je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

Alex Warren en Rosé met On My Mind. 2 op de 3 ouders volgen hun kinderen 24 uur op 24 via diverse apps om te zien waar ze zitten, of ze goed bezig zijn. Veronique de Kok gaf toe dat ze daar heel ver in gaat. Ze checkt of ze op tijd vertrekken, of ze op tijd aankomen. Vroeger heeft ze zelfs haar zoon eens gevolgd richting school, maar toen is ze betrapt en heeft ze gelogen dat ze een drinkbus kwam brengen. Maar ja, ze heeft dat op de radio verteld, dus ik denk dat het nu wel helemaal uitgelekt is. Hier is Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
2: Christina.

Bradley & Cream en A Little Piece of Heaven. Een eigenschap van mezelf die ik het meest haat is mijn uitstelgedrag. Maar ik zit er niet alleen mee, blijkbaar. Ik lees hier dat Lucas Dont voor zijn nieuwe film Coward, dat hij daar 6 dagen aan een stuk tot 5 uur 's ochtends aan doorgewerkt heeft om het op tijd klaar te krijgen voor het filmfestival van Cannes.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
3: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
2: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
2: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko, offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin, Tresoldi eigenlijk ook, Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

met The Thing I Love hier bij Christina op deze vrijdagochtend. What I Love zijn de hitte temperaturen die eraan komen, beste vrienden. Ja, ik kan er niet over zwijgen. Een week lang krijgen we temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Daar ziet het er ongeveer naar uit op dit ogenblik. Goed, dit is Christina op vrijdagochtend nu met Bruce Springsteen. Hey.

Flemmingen Meteor en niet nodig. Het was blijkbaar wel nodig en ze zijn met z'n allen heel blij met iets nieuws wat Disney uitgebracht heeft. Straks meer erover.

0: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
3: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
4: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
3: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
4: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
3: Bel ons even op 015 25 74 70.
4: Auto, elektro.
3: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
1: Christina.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear was dat hier bij Christina. Net zo bij de laatste shows van de K3 Originals heeft de grote baas Gert Verhulst bevestigd dat het echt wel voorgoed gedaan is dan. Hij zegt, ja, het is een beetje jammer, want Karen was voor het eerst ooit op tijd op de repetities blijkbaar.

Smooth Operator hier bij Christina op deze vrijdagochtend. Ze zijn vier in Bulgarije op hun Dara die het Songfestival gewonnen heeft. Maar in haar gemeente, daar zijn ze ook wel heel lief voor haar. Die hebben haar gewoon een stuk grond gegeven als beloning. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Lewis en I Love You Always Forever. Bart de Pauw laat weten dat zijn financiële put stilletjes aan gedicht is met het werk wat hij nu neerzet.

0: bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement? Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Piero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
2: Christina,

Time and Don't Save Me was dat hier bij Christina. We wisten al dat Tien om te zien terugkomt deze zomer. We weten nu ook wie de mini-concerten gaat geven. Namelijk Belle Perez, Nielse Stadsbader, K3 en Milk Inc. Die tekenen daarvoor present. Heel fijn weekend en tot maandag.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de Most Wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket, Christophe Aerts.
3: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
2: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
4: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
2: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten. Alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Christina, more music.

0: Ja, het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
1: Garage St. Niels.
2: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
1: Garage St. Niels.
2: Liersesteenweg, hijst op den Berg.
3: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Christina, more music. If I-

0: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: 1 op de 4 jongeren kiest voor een gelijkaardige job als hun ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linden van Randstad.
4: Zelfs 33% van de twinters kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
3: De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
3: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
6: Christina, more music.

Jongens, het is een tijdje geleden, maar toen was het een hele dikke hit voor Softcell met Tainted Love. En als ik over toen spreek, ja, dan moet ik het eerlijk toegeven. Ja, ik was er al bij, inderdaad. Het was 1981 en jongens, wat gaat het bijzonder snel. Welkom aan boord van onze Let the Music Play deel 2. Dit is John Cicada met Just Another Day.

allemaal juist. So much beauty around us. We moeten maar even links en rechts kijken en dan is het inderdaad ook zo. Dit waren Lost Frequency met Nathan Nichols. En ik heb een vraagje. Bent u uit de regio? Bent u een beetje bekend? Geografisch dan, weet u waar de Lavendelheide in Boonschot zich situeert? Ja, we komen straks erop terug, hè.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina,

Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Wel, de Lavendelheide in Boschot is een zijstraatje van Terlaken. En daar gaat morgen en overmorgen wat leuks door. Een open deur weekendje van de microbrouwerij. Maar goed om weten is ook dat ik er als jonge kerel, ik was een jaar of 15, 16, met mijn fietsje op een boer ben gereden met een kruiwagen. Maar gelukkig zonder ernstige kwetsuren.

En mijn radiocollega Vince die vertelt er uiteraard nog meer over, de activiteit in Boschot in de Lavendelheide. Het open deurweekend van de microbrouwerij Rockbrouwers met uiteraard heel wat lekkere rockbiertjes te proeven. Maar ook muziektroef. Morgen en zondag beginnen ze om 14 uur met morgen DJ Ronnie. Nadien komt er de band The Fuel Fillers. En dan komt Ronnie alweer terug met een afterparty. En zondag is het ook muziektroef met Nora D en een special guest.

0: Christina, regionaal.
1: Op vrijdag 22 mei is er de averechte jogging van op de terreinen van KFC Molenzone in de Spekstraat in Hallaar. Om 19 uur starten de wedstrijden voor de kinderen en G-atleten. En om 19.45 uur de 5 en de 10 kilometer. Het parcours gaat door provinciaal domein de Averechte en maakt deel uit van het Heistse joggingcriterium. Meer info en inschrijven kan via berglopers.be.
2: Every heartbeat. Christina.

we zullen haar toch maar geloven, zeker. Hè? Olivia Dean was dit met So Easy to Fall in Love. Ja, en we hebben nog wat lekkere dingen te gaan richting 11 uur met onder meer Rihanna, The Real Thing, Bruno Mars, Gala, zo meteen met Let the Boy Cry. Maar eerst gaan we het nu over vurige tongen hebben, of tenminste, wij gaan er later over zingen door niemand anders dan Philip Robrecht.

einde aan dit verhaaltje van Bruno Mars met Risk It All. En deze mensen, The Real Thing, die ken jij onder meer ook nog van Can You Feel The Force. Maar ik denk dat dit wel het allerpopulairste van hen was. You To Me Are Everything. Ik zie je morgen terug vanaf 9 in Club Christina. En zometeen collega, radiocollega Wim van Akker. Maak er wat leuks van.

0: Christina Nieuws.
1: Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel zijn een paar honderd mensen met een beperking op straat gekomen. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genee. Nu krijgen die bijvoorbeeld een eigen potje met geld dat ze aan ondersteuning kunnen uitgeven. Maar dat verandert. Gwen de Keuleneer is een van de actievoerders.
2: Minister Genee wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat mensen zelf geen budget meer zullen krijgen, maar dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden en dus mensen nog steeds in de kou zullen blijven staan.
1: En nog rond deze tijd wordt in Heist op den Berg afscheid genomen van Jilke Michielsen. De wielerbelofte van 19 verloor vorige week een lange strijd tegen botkanker. Voor haar ziekte werd Michielsen Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het Omnium op de piste. Ze heeft haar afscheidsplechtigheid volledig zelf georganiseerd. Het wordt een zomerse dag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden. Christina.

pophit afkomstig uit Duitsland van Kameraad. Dat was Be Mine. We hebben ernaar gesmacht, we hebben ernaar getracht en uiteindelijk is hij dan toch gekomen. Hij is gearriveerd de zomer. Welkom in een nieuwe lunchbreak. She moves like-

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
2: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Calegado.
3: Christina.

Milo Meskens mocht ook nog eens met Stone Cold Liar. Frankrijk staat bekend als een traditioneel wijnland. Maar. Vorig jaar kozen Fransen voor het eerst sinds het begin van de drankgebruikmetingen vaker voor bier dan voor wijn. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding. Vooral onder jongeren is bier populair en waarschijnlijk ook omdat het wat goedkoper is.

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Heb jij een winkel en wist je

0: een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen. Zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

Eerste hit die ze scoorde hier bij ons. Cat's Eye met Gabriella. En daarvoor nog Gordo en Reinier Zonneveld. En Loco Loco, nummer dat het wel eens tot zomerhit zou kunnen schoppen. Dan het volgende. Ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw zijn zinnen gezet op een wereldrecord. Hij wil eind juni in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. En dat gaat hij doen in een zwembad in Brugge. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt. Om hem wat te steunen, dit hier, Survivor en The Eye of the Tiger.

We haalden de soundtrack van Rocky 3 nog eens uit de kast. En dit was erop terug te vinden. Survivor met hun grootste succes hoor. Uit 1982 was dat The Eye of the Tiger.

zou zeggen, spring is in the air, maar nee hoor, het is de zomer die in het land is. Van Halen was dat met hun grootste hit uit 1984. Jump heette dat. En goed nieuws voor u met een diesel rijdt of mazoet gebruikt om te verwarmen. Want vandaag zijn de prijzen fix gedaald. Vooral voor gezinnen die binnenkort mazoet bestellen of automobilisten die vaak tanken, kan dat een merkbaar verschil maken op de factuur. De prijzen voor benzine die blijven wel voorlopig ongewijzigd.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

Natuurlijk voelen we ons kiplekker, want het weekend komt stilaan om de hoek loeren. En het weer dat zit volledig mee. Dus er kan eigenlijk bijzonder weinig fout gaan. En dan nog genieten van de heerlijke muziek die wij serveren. Onder andere dit oudje van Paul Young, Come Back and Stay.

Het was destijds een doorbraaksingle en het werd ook meteen zijn grootste hit. Paul Young met Come Back and Stay. En we staan op de drempel van een verlengd weekend. En op Pinkstermaandag 25 mei zijn we dan. Dan organiseert de Sportraad van Berlaar de jaarlijkse fietstocht van ongeveer 30 kilometer. Er wordt gefietst in groep en aan een aangepast tempo, zodat iedereen kan genieten van een gezellige en sportieve namiddag. Na de fietstocht kan je smullen van een lekkere pannenkoek of een bordje verse fruitsla. Vertrek en aankomst, zaal Polido, en die is terug te vinden in de Miststraat in Berlaar. Startuur is 13:30 uur, de deelname die is gratis en vooraf inschrijven, dat is niet nodig.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
0: Christina.

Duran Duran er straks nog met Ordinary World uit 1993. Heren die trouwens een nieuw album hebben ingeblikt met daaruit een nieuwe single. Dit is Foreigner. Dit geldt niet voor de komende dagen hoor. As cold as ice. You're as cold.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
2: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
4: We zien dat dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
2: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En sportclub Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
5: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
2: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het select clubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Every heartbeat. Christina.

Ze zijn populairder dan ooit, maar toch grijpen we nog eens terug naar vroeger werk van Bazaar. Denk maar niet aan morgen. Uit 2020 was dat afkomstig. Ziggy Marley nu met zijn Melody Makers.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Voor iemand die nog nooit van Taylor Swift gehoord heeft, die zal waarschijnlijk op een andere planeet wonen. Dit was er nog eens met Opalite en daarvan nog Ziggy Marley en de Melody Makers en Tomorrow People. Dat op deze vrijdag. Vandaag zijn we 22 mei. Het is trouwens vandaag ook internationale dag van de biodiversiteit. Wij zijn ook bijzonder divers. Dit is nu weer muziek van Hooverphonic en de

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

van de tijd. Ze zijn tegenwoordig alom aanwezig, deze BTS. Ze treden niet alleen op tijdens de halftime show van de finale van het WK voetbal, maar ook op de American Music Awards. We haalden Swim nog eens boven.

straks nog de betreurde Nick Kamen met zijn grootste succes toch wel. Dat was I Promised Myself. En dit is muziek die altijd te smaken valt. En zeker als de zon van de partij is. Casey and the Sunshine Band met Come to My Island. En dan Songfestival Nice, want iedereen keert zich tegen dat Songfestival. Maar Noord-Macedonië keert na 4 jaar afwezigheid terug op dat Eurovisie Songfestival. Zoran Ritoski, dat is de omroepdirecteur van de verantwoordelijke omroep MRT, heeft dat gisteren bekendgemaakt. Wij terug naar 2019 nu met een fijn nummer hoor van Post Malone. Dit heet Circles. We gaan een beetje rondjes draaien dus.

0: Christina, regionaal.
1: Op vrijdag 22 mei is er de averechte jogging van op de terreinen van KFC Molenzone in de Spekstraat in Hallaar. Om 19 uur starten de wedstrijden voor de kinderen en G-atleten. En om 19.45 uur de 5 en de 10 kilometer. Het parcours gaat door provinciaal domein de Averechte en maakt deel uit van het Heistje joggingcriterium. Meer info en inschrijven kan via berglopers.be.
2: Christina.
3: Hear the

In april heeft hij nog voor een kolkende AFAS Dome gezorgd, deze Alex Warren. Dat was nog eens Eternity hier bij Christina. Komt u er pas bij, heet ik u van harte welkom. En we hebben goede vooruitzichten, want er staat een verlengd weekend voor de deur. En het weer, dat valt ook zeker en vast niet tegen. Your hair

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

Het was Prince die het nummer schreef, maar Sinead O'Connor maakte er een wereldhit van. Nothing compares to you. We gaan er vandoor. Ga je een aangenaam weekend toewensen en geniet er een beetje van. Morgen ben ik er weer vanaf 4 uur, dan wel voor knappe kuren. Tot dan.

0: opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
2: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield, er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
4: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
2: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
5: Christina, more music.

0: Open Deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze Open Deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoid. Naast de BMW garage. Open Deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Christina,

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina,

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 23 mei is er de DJ-contest van Hestival in Jeugdhuis Fibro. DJ's Centric, Pesar, Rubinho en Schoonscheef zullen het beste van zichzelf geven. De winnaar mag een DJ-set spelen op Hestival deze zomer. Kom mee feesten en supporter voor jouw favoriete DJ. Nu zaterdag vanaf 21 uur in Jeugdhuis Fibro in de Molenstraat in Heist.
2: Christina,

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
0: Christina.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn, dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
4: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En dan is met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
3: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
5: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
3: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
2: Every heartbeat. Christina.

Chinese I Love Your Smile met een grote glimlach op ons gezicht richting weekend. En wat voor een weekend. Pinksterweekend, verlengd weekend met een zomersweertje. Wat wil je nog meer? Welkom erbij, tot 4 uur een nieuwe aflevering van At Work Kids.

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99. Calegado.
1: GVL Technics. Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camera

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.

Faith Evans met Mesmerized. De biopic-golf rond grote rocknamen groeit stevig door, al lijkt het aangekondigde Billy Joel-project meteen omstreden. Kort nadat Amerikaanse media meldden dat de film Billy and Me in ontwikkeling was, liet een woordvoerder van Billy Joel weten dat de zanger het project nadrukkelijk afwijst. Volgens Variety beschikt de productie niet over Billy Joel's levens- en muziekrechten.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.

Annie Lennox met No More I Love You. Ik stel voor dat we een terrasje gaan doen en dat zullen velen denken. Ze zitten gewoonweg overvol. Susan Fassbender met Twilight Café.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
2: Christina,

En zo gaan we weer richting nieuws en weer van 3 uur. Doen we met een heel klein stukje van Andy Grammer's Back Home. En deze laten we helemaal horen. Een classic hit uit 75 van ABBA, SOS.

0: Christina Nieuws.
1: Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métissezaak, dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
2: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is, 3 jaar, voor kleine toestellen zoals smartphones.
1: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt, ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Christina.

Een zomersplaatje op een zomerse vrijdagnamiddag. Lilywood en de Prick and Robin Schultz met Prayer in C. Hele goede namiddag, samen richting weekend vanuit het topje in Heist op den Berg. Like a Mountain, dit is Soul Sister.

0: Lazarus, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarus is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarus is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarus heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarus 015 75 64 91. Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Christina.

Armand van Elden, You Don't Know Me. Olivia Rodrigo heeft vandaag de nieuwe single The Cure uitgebracht. De tweede single van haar aankomende derde album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En dat album verschijnt op 12 juni. De nieuwe single heet The Cure, maar dat heeft niks te maken met de Britse band. Alhoewel, de link die blijft opvallend. Olivia Rodrigo onderhoudt inmiddels een vriendschap met Robert Smith en haalde hem vorig jaar tijdens Glastonbury op het podium voor gezamenlijke uitvoeringen van Just Like Heaven en Friday I'm In Love. En Robert Smith van The Cure vertelde eerder dat hij fan is van Rodrigo's werk.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

De Zuid-Afrikaanse meidengroep Cloud met Save Me. En dit halen we uit de soundtrack van de film Coyote Ugly uit 2001. Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight.

Olivia Dean, Man I Needed. Pinksterweekend ziet er fantastisch uit en gaat misschien ook wel nieuwe sensaties opleveren. In excess uit 87 met New Sensation.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 23 mei is er de DJ-contest van Hestival in Jeugdhuis Fibro. DJ's Centric, Pesar, Robinho en Schoonscheef zullen het beste van zichzelf geven. De winnaar mag een DJ-set spelen op Hestival deze zomer. Kom mee feesten en supporter voor jouw favoriete DJ. Nu zaterdag vanaf 21 uur in Jeugdhuis Fibro in de Molenstraat in Heist.
2: Christina,

Cameron Whitcomb, Medusa. Dit nummer is al door velen gecoverd, maar niks beter dan die originele van Jasmin Dijlen. Jasmin, veel te vroeg van ons heen gegaan. En ook de schrijver van dit nummer is helaas niet meer onder ons, Stefan Fernande. Dit is nog een keer die klassieke Nederlandstalige hit Porselein.

0: Zijn Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

Fleetwood Mac, Little Lies, de waarheid, niks dan de waarheid. Dit zijn de bekende jarigen van vandaag. Bernie Taupin, de schrijver van vele Elton John liedjes, wordt 76 vandaag. Johan Verminne, 75. Danny Christian, 70. Stephen Morrissey, 67. En Louis Talpe, 45. Maak er een heel mooi pinksterweekend van. Geniet van het prachtige weer. En wij spreken af maandag om 2:00.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren, met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: 24 hours a day. Christina. Every day. Love.

was toch een straffe madame in haar tijd, hè? Je kan er gewoon niet op blijven stilzitten. Ideaal om deze vrijdagse editie met volledige summer vibes te openen. Madonna en Like a Prayer. Goedemiddag, even over vier. Vandaag vrijdag 22 mei. Wij wuiven Gert uit en wensen hem een ontzettend leuk weekend. En wij zijn een uur samen in Onderweg.

Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg. Christina.

met Just The Way You Are tot bijna kwart over vier op jouw vrijdagnamiddag. En gisteren was het Vlaanderen boven in de 12e rit van de Giro, de Ronde van Italië. Want Alec Segaert, 23 jaar is hij, die heeft de 12e rit daar gewonnen. Dankzij een late uitval verschalkte hij de sterke sprinters in het peloton. Winnen is het beste gevoel dat er is, al dus nog Alec Segaert. En er was nog goed nieuws, want de tweede plaats werd veroverd door de veldrijder Toonaerts van het Lund.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Giovanotti en Libera L'Anima. En wie onder jullie kent nog de iconische geit, de 2CV van Citroën? Want daar is misschien wel een nieuwe toekomst voor. Blijf luisteren en je komt het hier zometeen te weten.

vrijdag. Het is zomers buiten en dat hoor je in je radio. Gigi D'Agostino met La Passion. En inderdaad, de Franse autobouwer Citroën gaat de iconische 2CV, bij ons beter bekend als een geitje, opnieuw lanceren. En dat wel in een elektrische variant. Dat heeft het merk gisteren bekendgemaakt. Ik ben

0: Christina, regionaal.
1: Op vrijdag 22 mei is er de averechte jogging van op de terreinen van KFC Molenzone in de Spekstraat in Hallaar. Om 19 uur starten de wedstrijden voor de kinderen en G-atleten. En om 19.45 uur de 5 en de 10 kilometer. Het parcours gaat door provinciaal domein de Averechte en maakt deel uit van het Heistje joggingcriterium. Meer info en inschrijven kan via berglopers.be.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

razend populair vanuit Nederland in de jaren 90. En ze gaven onlangs nog een afscheidstournee. De True Builders on the Fourth Floor met Dreams to Survive. En vandaag is het zalig buiten. Mag dit de start zijn van de zomer 2026? Wel, als we de weerkaarten er even bij nemen voor komend Pinksterweekend, laten we daarmee starten. Dat ziet er alleszins veelbelovend uit. We krijgen temperaturen tot 30 graden en vooral veel zonneschijn.

0: Heb jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
2: Christina.

blijft een straffe vinden uit de jaren 80, 83. Heaven 17 en Temptation tot bijna 5 uur. We gaan de werkweek afsluiten, de schoolweek afsluiten. En we gaan samen het verlengde Pinksterweekend in. Wat denk je daarvan? Mag ik je vooral veel zonneschijn toewensen. En ook heel goed smeren, vergeet dat niet. Fijn weekend en graag tot maandag voor een Pinkstermaandag editie van On.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 hantabesmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust, want de NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
2: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag, dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostenden en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen, om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden en om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
1: De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
3: Christina.

brugdag, toch werkdag bij Christina. We horen je dus maandag terug om 16 uur. Dat was 100% en Jennifer John met Just Can't Wait. Wacht op de zaterdag met Babette en Maxime.

0: Kom je mee genieten van de allerlekkerste kreeftenbereidingen en tapas? Calegado nodigt je uit op 22, 23 en 24 mei. Naast een menu zijn er superlekkere kreeftenspecialiteiten van de chef. Kreeften, tapas en een aantal alternatieve gerechten. Meer hierover vind je op de website. Reserveren doe je via wijnbistro@calegado.be of telefonisch 0473 44 92 99. Calegado!
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

is uit 1982. Het is op het moment een beetje kijken waar die romantic tour van Bruno Mars allemaal naartoe gaat. Hij trekt door Noord-Amerika, Europa, het Verenigd Koninkrijk, maar komt toch ook uit in het Johan Cruijff Arena Stadium in Amsterdam op 2 juli.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
3: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
3: Tuinrama.
4: Christina.

ook dit weekend bij Christina Metti, Jan Asburn uit 1996, One of Us. Wie ook van ons is, is Ed Sheeran. Deze week kwam de nieuwe single uit, samen met Martin Garrix, Repeat It. Maar wij herhalen gewoon een

de Self-Made Woman van Judith uitkomen bij de Self-Made Man Robbie Williams. Een sensationeel man. Ik heb mijn succes altijd vergeleken met een elastiekje uittrekken van Stoke-on-Trent, dat is de geboorteplaats van Williams, naar de maan. Wel, het lijkt erop dat het elastiekje zo net wat langer is geworden en nu rond Venus cirkelt en zelfs rond de zendmasten van Christina met deze plaat uit 2006. Rootbeat.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.

Winter en de 54 Ultra met Talk to You. Misschien wel over die jurk van Bella Hadid. Bella Hadid knipoogt in Cannes naar Jane Birkin met een jurk waar meer dan 22.000 uur aan geborduurd is. Dit is Fool's Garden.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
2: Christina.

We hebben een lijstje gemaakt van de cursus die we gaan uitdelen dit weekend. En eentje gaat naar Daryl Hall en John Oates voor die tijd 1980. Kiss on my list. Nog zo'n kusje voor Pommelin Thijs. Goed nieuws voor wie de Afwasdoom concerten van Pommelin Thijs gemist heeft. Op een moment staat het concert volledig op VRT Max.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Roens.
4: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden. Voorwaarde bij zo'n vrije zwemzone is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
3: Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
5: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
3: Die drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK en het 2e op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een 3e plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

cultuur op de vrijdagavond met Culture Beat uit 1993 met Mr. Vain. En wie is Mr. Vain voor ons? Wij noemen hem nog altijd Harry Styles. De concerten van Harry Styles verlopen niet rimpeloos. Daar in Amsterdam, nee hoor, dure tickets. En men kan Harry Styles zomaar niet zien staan. De organisatie heeft aanpassingen beloofd. Wij doen het ondertussen met die.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
2: Christina.

So Much Beauty van Last Frequencies. En deze week gebeurde daar een drama in Brasschaat. We moeten niet in detail daarover gaan. Van Martijn, die het leven verloor bij een verkeersongeval vorige week vrijdag. Wat wel een beetje interessant is in al die krantartikels, is het verhaal over het imperium achtervolgd door tragedies. Het portret van de familie van der Valk, die rouwt na de dood van Martijn in Brasschaat. En als je dat verhaal leest, ja, dan sluit je de ogen toch wel even. En dat doe je hier op de vrijdag met

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 23 mei is er de DJ-contest van Hestival in Jeugdhuis Fibro. DJ's Centric, Pesar, Rubinho en Schoonscheef zullen het beste van zichzelf geven. De winnaar mag een DJ-set spelen op Hestival deze zomer. Kom mee feesten en supporter voor jouw favoriete DJ. Nu zaterdag vanaf 21 uur in Jeugdhuis Fibro in de Molenstraat in Heist.
2: Christina.

voor Miles Smith, de Britse singer-songwriter. Miles Smith komt in het najaar van 2026 met zijn Mess My Heart My Life Tour naar de Benelux. Op zondag 18 oktober staat hij in Voorst Nationaal in Brussel. En we gaan er naartoe met de tanden.

0: bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement? Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Piero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaerts, Boyschotse Metalen en Goni.
2: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en...

Rolmodel is een term die wij niet graag horen bij Christina. Wees gewoon jezelf. Be mine. Dat was Kamrad uit 2025. Ik ga mezelf wezen. Ik ga in het weekend vertrekken. Een lang weekend. Maar ja, ik kom nog terug op de zondag tussen 9 en 12 hier bij Christina. Dit is Change met Change of Heart. Groeten van Christophe Thijssens.

0: Christina Nieuws.
1: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
2: We wisten dat het erg ging zijn, maar we hadden er ons op het eind, maar het is erger dan dat ik dacht. Maar heel kwaad en ik ga terug gaan. We hadden getraind, we hadden drills gekregen, we waren gewaarschuwd. Maar dat er zoveel, het was extreem. Het was extreem.
1: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en nog één in een andere woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan over rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse. Je hoort minister Broens.
3: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. Ja, we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit. Hè.
1: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjes toeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken worden dus nu even gepauzeerd omdat het druk wordt aan de kust. De werken op zee gaan wel gewoon verder. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Het jaarlijks open deurweekend van Rockbrouwers komt eraan. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, telkens vanaf 14 uur aan de Lavendelheide 8 in Boschot. Kom mee genieten van de rockbiertjes en optredens van de Fuel Fillers, Nora D en Special Guest. DJ Ronnie zorgt voor de afterparty. De inkom is gratis. Ontdek het volledige programma bij Rockbrouwers. Powered by Christina.
2: Christina.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
3: Voor mij was het ergste stuk in de haven, het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
2: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Christina, every day.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099, en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099, en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houtalen Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
4: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
3: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
5: Met als voorwaarde dat je gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomensgroepen behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
3: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Henao.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
4: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
3: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina, more music. Woo!

0: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina, more music.

zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina. Every day. Every